0: die opneem is koud.
1: Ja,
0: of disappointed.
1: Waar is die cheese?
0: Maar natuurlijk daar het Jacob Zuma. Alive and well, baie gesond. Hier is Priscilla Blok. Maybe next time.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

els bergegats de les Hollywood en caps de les joles blailat vaca fral i reni hausta manasie per i robotsta au Vierland de Bordo geld verbrot in som toe achterdog zij kop uit stil die staat ze het me val op zoek naar melk en jenne staan ik aan haar schaal daar spinners wat wil wegloop door der zonnertal.

0: settimane fa, e di Prades Nautila.
1: Natisha, elke weeksdag 12 tot 2 met trots aan jou gebring deur H5 Ford Kuilsrivier.

0: dis Lea dag hierso op Bok Radio. Ek klaar glad nie. Jy is op die beter alternatief. Gerard Skaap wat bystaan om oor te switch daar. Heinrich Triple H deploy wat bykie van een buitenuitstap het. Hy is by buitenuitsending en ons is morgen by Stellenbosch Toyota woordfeest vir die buitenuitsending. So kom sê hallo, kom maak het draai daar. Dit is buzz, die shows, die muziek, die theater, die kunst. Dit is net lekker. Dit is een lekker tyd van die jaar waar die markies opduik en natuurlijk Stellenbosch Toyota woordfeest. Dit is altyd een groot hoogtepunt in Stellenbosch. So hopelijk sien ek jou daar morgen. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring. Verkiep morgen concerten in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seat tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune. Kiep morgen vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou verseker daar. Ek sien jou morgen rechtstreeks vanaf Stellenbosch Toyota woordfeest. Ek gaan jou groet nou, Huey Lewis met I Want a New Drug en Jackie Lou met gemaakt in SA, want daar is lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees, tot ziens.
1: Hier die advertentie is een betaalde advertentie dier die betrokke politieke partij.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat municipale infrastructuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir een gezonde en veilige omgeving. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat municipale ambtenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspeel nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Is een Fiobio Pieter alternatief Tina Turner en The Beast. In sommige van ons albeiden is man niet beter als die andere.
1: Of denk ons niet zo.
0: Carl Bushby heeft 50.000 plus kilometer gestapt. Oh, ze hebben het al twee keer gedaan. Jij heeft 6 krappen gaan uitduiken. Dat was een collega van jou wat 12 gaan duiken. Ons allemaal heeft iemers in hulle lewe, Cristiano Ronaldo, en dit is maar nou net ongelukkig hoe dinge werk, en hoe dinge loop. Ek is nie net enige werker nie, ek is al vir 14 jaar hierso.
1: Wel, ek is nie hierso, so wat nou?
0: Ek is nie net so'n enige pa nie, ek het die braai gebou.
1: Oh,
0: wow.
1: Waarvan
0: praat jy? Ek is die enige kind, ek is die oudste.
1: Ek is die enigste meisiekind.
0: Ek sien net enige chommie nie, ek het julle huis toe gery.
1: Ek is jou beste chommie, man.
0: Ongelukkig is dit man nou so. En ek weet nie, soms het jy net 2 keuses. Die eerste keuse is, bye. Ons sê chommies nie, of jy streel maar die ego.
1: Ja, jy is.
0: Vir jou eie persoonlike vermaaklikheid. Kijk, so, ons praat oor Cristiano Ronaldo. Die ou was gesê, gaan speel in Noorwee, op die bank gesê, die africhter het durf om gesê, gaan warm op, en toe nooit vir hom op die veld gesê.
1: Hoe durf jy my fysische oefening laat doen, wanneer jy my nie gaan laat speel nie?
0: En toe is hy kwaad, en blijkbaar was daar vergadering gereel, tussen Cristiano, sy mense, en die africhter, meneer Jesus, en daar was, tussen die twee, en die rest van die ouwens, was daar bevestig dat by die volgende mediakonferensie gaan die africhter 8 punte bekend maak. Hulle 8 punt plan om Cristiano terug in die span te kry. Okay, so kom ons gaan goed deur dit. So hierdie is gepost.
1: Ja, op Cristiano is
0: blik. Soos die manne gesê het, is nie gelek nie, al klink dit so, okay, hierdie is gepost, so onder enige self-awareness, dier Cristiano Ronaldo, en wanneer ons sê nou ek, of I, dit is Cristiano wat skryf in die hoedanigheid van die africhter. So die africhter moes in die mediakonferentie gegaan het en gesê het, ekke, wat verantwoordelik. Ja. So ek moes al gedeer
1: so, punt. So net so een sin voor ons by die punt te kom wat hy sê, so there's no Ronaldo wat say a short document was produced, okay, which I myself, Ronaldo, validated and which with my knowledge was delivered to the head coach. Okay. So Ronaldo sê, hy het hierdie bladsykie gevalideit. Hy sê hierdie goed is waar.
0: Okay.
1: So die briefie wat by die coach nou uitgekom het, is as volg. Punt 1. I myself, I being the coach, with no one else, proposed a plan to Ronaldo for this season with the national team. It was a long and very good conversation. But I know how much he lives for and loves the national team and the weight he has in the world, even more the weight and positive influence he has had on the national team for 24 consecutive years. Bandri, the plan I proposed to Ronaldo was accepted. I think it was andersom. Bandfir, he never questioned my choices. He was exemplary, loyal, and professional. Die man wat van die veld afgeloop het, was exemplary, loyal, and professional. Punt 5. The match in Norway was not part of the plan I drew up for him. However, I felt he had managed to recover physically from the first game, and I warned him that I might have to use him. Cristiano agreed. Punt 6. En hierdie is die een wat my vang. I made a mistake in having someone of the stature of Pele and Maradona warm up and then not putting him in the game. If it were today, I would not do it.
0: Die africhter
1: sê dit, ja.
0: Hy gaan nie weer nou fout maak.
1: Nee, want hy sien wat Ronaldo doen as hy nou fout maak. Punt 7, to close the matter, I want Cristiano in the national team. In fact, I don't want him a little, I want him a lot.
0: Tjew, buddy.
1: Fortunately, he also believes in me. There's no dieselfde man wat hy gesê het moet loop. He believed in me at Al Nasser and here too. En dan punt 8. On not having greeted the fan, we have already talked about it. Someone who has played more than 230 matches for the national team does not receive lessons from me, the coach, about Portugal and the love for it. It was a moment of frustration that erases nothing. He is the player who signs the most autographs, takes the most selfies, shows the most affection to the fans. Let's not invent problems where they don't exist. When we are not happy, we react. That is all.
0: Spare me. Okay, so, daar was weer gelig. Okay, en die andere die punte is nie gemaak deur.
1: Ja, so die volgende sin op hierdie ongelooflike lang post van Ronaldo is, none of these notes therefore required the head coach to even apologize to me. Hoe durf hy? It was the second time he was failing to keep his word to me.
0: Okay, so hy het nou gesê, hy gaan nie weer vir Portugal speel. Nee. Net die man nie weg is nie.
1: Maar hy het baie vertrouwe in die man.
0: Mm-hmm. Ook het hy gesê, hulle gaan een speciale wedstrijd reel, okay, want by ons baie ondersteuners, wat nie wil hee dat Ronaldo se internationale loopbaan so tot einde moet kom.
1: Die vraag is, gaan hy opdaag en gaan hy speel?
0: Ek het sê, spare me en ek kan minder omgee. Okay.
1: Kijk, het is net, dis weer eens, ons het nou in die begin gesê, my chom is vir jou een voorrecht om daar te mag speel. You don't have the right.
0: Ja, so eer in een voorrecht.
1: Soos moet nie die mens wees wat wees, soos, ek is Ronaldo, ek verdien om hier te wees nie.
0: Wel, so gepraat van die beste, ons gaan na drie beste soek, ons skiep die boksong van die dag,
1: beste ooit.
0: Okay. En vandagse thema is die volgende. Now I've had the time of my life. Beste liedjie van a dance movie.
1: Sure. Like yes, I swear, it's a truth, and I owe. Kijk, hierdie is natuurlijk tussen ons albei.
0: Mm-hmm.
1: Ons denk een van die topkeeses. Yep. So ons het hom van die boord afgehaal.
0: Yes.
1: Een ander een wat van die boord af is, is Footloose.
0: Yes.
1: Want hy het al gewen.
0: Hy is een wenner. Mm-hmm. Okay. So, I've had the time of my life, Footloose. Mm-hmm. Beide is buiten die kwestie.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so volgens jou, wat is die beste liedjie ooit? Okay. Wat uit a dance movie uitkom. Okay, 074-2009-89 support die kies om jou te kry tot by jou nies. Nee, daarna gaan ons boktreffer soek van die dag. Kijk het gaan eerst wat gaan aan op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai en hier veel niet nie, net druk verkeer op die N2 ingaande by die M3 suidwaarts, so ook op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts en dan by die N1 ingaande by Brighton weg. Verder, niks verder nie, as jy wel iets teekom is 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontrecht is.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Ние прибегсите с това на Алитая Скумбай. Dance movie Leakies. Well, medley Jennifer Warnes. I've had the time of my life. En dis vir jou net hier by Beter Alternatief. Uitklok aan jou gebring deur die Anne Monique.
1: Hey, yep.
0: Eerdel met 7 hier. En dis wat ons soek vannacht. Ons soek die beste ooit.
1: Okay.
0: Wanneer kom by Leakies in a dance movie? Nou, daai een was beide van ons eerste kies.
1: Dit was.
0: En ons het een reel, as beide van ons die liekie kies, en ons voel, dit is dalk a sure thing, sit ons om op die raakie.
1: Ja, as dit ons albei sê, soos eerste kies is, betek hier kom ons albei hier met twee kies is, en ons is die sekerie, dan sit, jy weet, up for grabs, maar hierdie een het ons albei ingestap en gesê, my liekie is, I've had the time of my life, en toe soos ons sit met die

0: Dan, natuurlijk, wanneer het komt bij dance movies, funny dance movies wat ik baie gekyk het, en ek redelik van gehou het, is die Step Up movies. Okay? So ek het nou een vraag, ons het een liedje gespeel, was daai liedje iewers in een Step Up movie gewees?
1: Nie wat ek kan sien nie.
0: Oh, dis teleurstellend.
1: Okay. Maar daar kan iemand ons reg help. Speel okay. het in elk geval.
0: Okay, so ek gaan iets speel wat jy sekerlik jarenlaas gehoor het.
1: Mm-hmm.
0: Dit was een trend op een stadium gewees. So, kom ons voorbeeld, hierdie was in een step-up movie.
2: Con los terroristas!
0: Wat een laas movie.

0: Well done. Wel dan wanneer jy is, hy het stekende keuse daai. Vir my, ek moet sê, dat is een liedjie van 'n dance movie, en as daar gepraat word oor hierdie type liedjies in hierdie kategorie, word hierdie een vir een of ander rede oorgekyk. En as jy hom dan hoor, dan denk jy, ja, natuurlik, maar wanneer daai name genoem word, dan val hy so half een kant toe, en ek verstaan nie hoekom nie. Dit is Michael Cimbello. In een van die meest quintessential leekies en een van die beste tonele vanuit a dance movie.
1: Sure.
0: Dit is so gloriously 80s. En dat laat my hare wil losmaak.

0: is jouw wederlijke de beste ooit. Kijk, want het komt bij songs wat vanuit dansrolprint komt. Bonnie Tyler, Holding Up for a Hero. Monique, well done.
1: Dank je, dank je.
0: Uitstekende keuze geweest. En wat is dit? 2-1 wat jij nou voor is voor die week?
1: Ja, zo so, jij kan gelijk op speel morgen. Of ik kan winnen.
0: Dus ik doe het. Baba, dank voor jou. Lekker van je te horen. Dank voor die stemmen. Nog iets op je agenda wat ons doen. Letterlijke
1: popquiz.
0: Kijk, het ging eerst al niet paaien.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op hierdie stadium. Net 'n herinnering aan die ongeluk vroeër by Van Trompstraat en Beach Road in die Strand. So ook was daar ongeluk op die N1 uitgaande net na Lincolnweg in Bellville. En dan ook 'n fietsryer wat raak gery is by Steenberg Rylaan en Westlake. Nooddienste is op pad na daardie toneel toe. So nog iets is wat jy teekom is 074-2000-989.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Mokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: muziek van Katy Perry en Roar voor jouw bokkerhoud in ieder geval van 9 FM. Baie lekker hier saam met jou. Ik zeg voor jou hartelijk goeiemiddag. Het is pas hier bij ons aangesluit dat jou niks aankom. Binnen die volgende 5 minuten. Nee, daar na. Speel ons ons game van die week. Dit is
1: Letterlijke Popquiz.
0: Dit is Letterlijke Popquiz wat ons speel. En ons het voor jou ongelooflijke lekker prijsie. Dit is 6 kaartjes vir Saterdagse wedstrijd tussen die haie en die
1: sommers. Jy kan al jou chommies trots maak.
0: Jy kan.
1: Jy kan die cool ou in die groep wees. Jy kan die een wees wat jy skoonouers uiteindelik impress.
0: Ja.
1: Jy weet, jy kan soms, alles regkry met 6 kaartjies.
0: Ja, soms wen jy net genoeg kaartjies waar jy moet sê, ek is jammer, ek kan jy nie saamvat nie, my ou.
1: Ja.
0: So bly ingeskakel en ons speel dit net na jou nies, om ons jou daar te krijg, Zaan Sonneke is tenminste vir

0: staan kom en ook Rakpan teen Northern Rhinos. Maar van my kant af, lekker week en lekker naweek verder. Geniet die rugby en hopelik is ek volgende week terug in die ateljee.
1: Daar sê, baie, baie dankie Heinrich Gous. Ja nie, een groot, groot wedstrijd hier die Saterdag. Stormers, gaan lekker wees. Hier is nog lekker muziek. The Boys Are Back in Town, The Thin Lizzy.

Daar sy, lekker Rudy, baie, baie dankie, Country is for me, dit is Appel en dit was versoekie nommer 2. Hier is die heel laaste boodskap vanavond en dan beweeg ons aan met nog lekker muziek en dit kom van Sonnet. Goeienaand Brent, genade water asseblief, want ons vergeet so makkelijk dat dit wat ons het is alles deur genade van God. Baie dankie Sonnet, hier is die lied.

0: Ek het jou, daar sy 6 minute oor 8, dit is die tweede uur, welkom as jy nou net ingeskakel het. Daar sy, my naam is Brendo en David, hier op die aand skof, ons het lekker net so bykie gedeel in die heel eerste uur, matriculante, natuurlijk, hulle kry hulle gereed vir hulle groot eindexamen. Baie sterkte met die voorbereiding. Bly asseblief gefokus. Byt vas, druk deur. Baie dankie Heinrie Gous vir die lekker rugby natuurlik. Groot wedstryd Saterdag. Stormers en die Haie. Ja, tweede uur, sosiale media stories, gaan ons bykie kyk later en dan. Gister het ons gespeel, kom ons toer die wereld, ons het nie een wenner gekry nie. So ons het natuurlijk nie een wenner gekry nie, vanavond gaan ons voor en toe, wat wen jy gewoonlik net een wijnproe vir twee, ons het iets bygevoeg, en dit is so lichte ete by die wijnproe, met ander woorde, een kaasbord, ter waarde van so 200 rand, en dit is heerlik, glo my. 074-2009-89 Hopelik kry ons in hand die wenner 15 minute oor 8 Kom ons toer die wereld speeliekie Lekker muziek op pad Dion Groot in plek in my hart Jaco Meyer oor my voete val George Ezra met Shotgun En ons begin nou lekker met Snotkop Goeienavond
1: Jy is a flippin' chop

0: plek in my hart, Dion Groot. Net hier op Bok Radio Bok TV, Irene Louise van Wyk is op pad met die tipe dans. Lekker. Kom ons luister, kom ons gaan voort, rond de 2 vanavond, iets geels en ook iets soets, is baie bekend en baie gewild. Hier die specifieke land waarin ek gereis het van gisteravond na, aand nummer 2. Larry, goeienavond.
1: Hi, ek het nou net in my kar geklim, so ek het nou nie al die leidrate gekry nie, maar as ons praat van een soepgeel vrug, gaan ek een raai Hawaii.
0: Baie dankie, Lani, dit is ongelukkig nie Hawaii nie. Hier is nog een boodskap en dit kom van, wat ek gesien hier, Cheryl sê hier, Canada. Nee, dit is ook nie Canada nie, 074-2000-989. Irene Louise van Wyk, die type dans.

0: 54.5 de straat, Elin, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent, tweede uur, natuurlijk, ons speel nog steeds, daar speel ek hier, kom ons toer die wereld vanavond. As jy reg vir die woord fees, want Bok Radio vat die radio reguitstel in Bos toe. Op vrijdag 9 oktober is Bok Radio regstreeks by die woord fees. En ons saai van 10 uur tot die oggend tot 4 uur in die middag vanaf die fees uit. Verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling Bok Radio klanke reg van die hart van die woord fees af. So, as jy in Stellenbosch is, kom kuier by ons en as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op en woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou muziek, jou woordfees.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Nog lekker muziek op pad, BG's Night Fever, Fat Man, SOS, Jay, se 2, en natuurlijk, hier kom nog een boodskap.
3: Goeienaand Brent, kan dit dalk een canary melon wees?
0: Bye bye, dankie my vriend, dit is nie die korrekte antwoord nie. Right, voorsmaakie van die garage partykie, BG's Night Fever.

0: Nou ja, toe ons het uiteindelik een wenner gekry. Liesel Visser stuur nou hier van my een boodskap. Hi Brent, ek is nou in die grootste moeilikheid. Manlief was gisteraand reg, maar nie die boodskap gestuur nie. Dit was natuurlik gewees Switserland. Hier is die wenner vanavond.
1: Nonsie, so die geelding sal wees kaas en die soeding sal wees chocolade.
0: Daar sy my vriend natuurlijk een lekker kaaspoort. Ach, op een saterdag, cheese platter, wijnproe my nou. Vir twee mense natuurlijk. Maar nou ja, ons gaan weer speel en dit is natuurlijk een morgenavond garage partykie, commons karaoke en ruim klets.
2: Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

Carla Lee, Askies, ek val vir jou, 5 minute oor 9, goeienaand as jy nou net ingeskakel het, donderdag, die 8 oktober 2026, finale eer, ek kan nie glo, dit is alreeds die finale eer, net hier op die aanskof, natuurlijk Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier, 10 uur, een bykie later tot en met 12 uur, naweek is hier, lekker rugby natuurlijk, wat weer eens op die televisie is, United Rugby Championships, maar vereers, hier is die finale eer, woord van bemoediging is op pad, 9:30, 15 minute oor 9, is dit jou kraakvaar splinter nieuwe liekies. Een van die liekies is Zaan Sonnekes en Kurt Derrense Meisie Meisie. Braai, Brannas en Rugby is ook die ander eniekie. Nou ja, toe hier is die laatste speeliekie vandag in geschiedenis. Op 8 oktober 1988 het U2 hul eerste nommer 1 treffer in die VK met Waterliekie gevier. U2 1988 074 2009 89. Ons kop nou af met Jan Blom, word wakker.

Dit was Desire gewees, so vier mense het het reg gekry, baie dankie, maar die man met die vinnige vingers was Johannes, daar sê Johannes, ons stuur vir jou een lekker prijs deur my vriend, baie dankie allemaal wat gespeel het, hier is nou jou kraakvaarsplinter nieuwe liekies, ke Darren, Zaan Sonnekes, en hulle het Meisie Meisie en dan WG Nel, a bykie later met Braai, Brannas en Rugby, maar vereers, hier is Meisie Meisie.

0: Volk Radio 989 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo bini. Loud Out met Gerard Schalk, 10 tot

wat denk je van jullie song? Natuurlijk, Prime Circle met Innocence, net hier op Okranie, Bok TV. Laat aan met Gerard Skaap, net hier op die beter alternatief, op die donderige hand. Lekker muziek nog op pad voor jou, net hier op die rechte plek waar je moet wees, 98.9 FM. Op pad nog veel muziek van Adam Lambert met Ghost Town, Kurt Darren en Zaan Sonnekus met Meisie Meisie. Is alles op pad voor jou. Hey, wil je kaartjes winnen om Sandy Tom te komen kijken? Zaterdagavond hier bij Heroes Live. Wil je kaartjes winnen? Ek soek 20 name vir saterdagavond hier vir Sandy Tom. I wish I was a punk rocker girl, natuurlik hier by Heroes Live. Eerskomende saterdag, as jy wil kaartjies vind, jou naam, jou nommer, jou selfoonnommer, jou e-mailadres, en natuurlik, kom ons maak een vraag, ek wil een vraag vraag. Wat is supporting act is by Keep Moore, die 23ste en die 24, iets met spoeg te doen. Laat weet bietjie vir my, stuur my die naam van die band, en dan so met alweer jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer waar jy WhatsApps kan ontvang, en die band wat moet spoeg begin, stuur bietjie vir my deur, 20 name, Sandy Tom, hier by Heroes Live, eerskomende saterdag, net hier, op die beter alternatief, laat hang met Gerard Skaap, op Bok Radio. Hier is ons Adam Lambert, net hier daar, dan kyk ons na die WhatsApps ook. Het jy al iets vergeet, 'n belangrike dag.

liedjie maak Kaapstad wakker vanavond natuurlijk. Adam Lambert, Ghost Town, het hier op Bokradio op TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za enige plek in die wereld. En as jy ons nog nie by socials gekry het nie, kry ons op Facebook, Instagram, X en op TikTok. Groot ding op pad die 15 Oktober hier by Bokradio. It's coming. En dis nog afgesien van Kiep Moor en al die dinge wat saam met dit gaan. Groot ding op pad hier by Bokradio en Bok TV. Exciting times. Watch the space for more details. My heart is a ghost town.

Klanke van Sia, net hier op Okranie, Bok TV, met Move Your Body. Nou, praat van Move Your Body, natuurlijk, hou ek al van, en jylle vraag wat ek hier al voor. Net, ek weet is nou laat hier in Suid-Afrika, maar ons het ook ons expats, ons gaan dan een bykie gauw incheck met hulle, maar nou, by hulle is dit in Australië nou 8 uur in die ochend, en hulle sê, hierdie show is betekker hulle breakfast show, so natuurlijk kom hulle ook in die gang te kry, en ook ons Suid-Afrikaners ook in die buit te kry, natuurlijk vir die vrijdag wat kom, so bykie opgewekte, lekker remixie, wat ons altyd speel, so eniekie, op die donderdag aand, en ja, ek het julle lekker song hier so, een van my favorite songs, is a classic song, I Think We Alone van Tiffany, wat geremix is, en hierdie liedjie behoort jou nie buiten kry vir die naweek, so wat denk jy van die ene, hier kom hy. Net so om jou nie buiten kry vir die naweek.

Net om je aan die buiten te krijgen, vrienden, hoop ik natuurlijk Pascal featuring Karen Perry. Met I Think We're Alone Now, net hier op Bok Radio, Bok TV. Donderdag aan, die naweek is in sig, man.

0: Dit is Danny Wil hier op Bok Radio en natuurlik met Ek Verkies Musiek en ek ook, ek is lief vir musiek en ek kan musiek luister 24/7 365. Baie dankie vir al die boodskap wat ingekom het, boodskapie gekry hier van dat ek net gou weer intrek. Boodskapie gekry hier van wat is die naam? Marnay wat vir my die volgende sê.
1: Naam gerad van Uitkryfontein uit.
0: Marnay, dankie vir jou boodskapie, ek waardeer het
1: oprecht. Dis wiele wat praat.
0: Ja, sy wiele. Marnay, baie dankie. Dan een boodskapie gekry. So, hallo Gerard, luister lekker man, net vrolik, sonnagochtend vir video van my, wat Piekie gaan kuier het, by my vier kleinkinders, en dit is, wat ek het gekyk hier so, Koos Stander, uit in Nieu-Seeland, uit daar wat vir ons... Ah, ry die man, lekker, ah, sy... Mooi video daar, nie? Daar is sy, beautiful. Met sy motorfiets, daar is sy, Koos. Ah, sy, Koos, nou, dit lyk om lekker, man. Ek sal die video nou gauw klaar kyk, maar awesome. Nee, ek love it, ek love it. Dan my goeie vriend Kali Jordaan daar uit Montana, wat vir my sê, wat het hy loer net in, hy geef my, ek dink hy is baie bezig, nou, hy geef my so lekker muscle en een salute en een shout-out, baie dankie daar so, ek waardeer het my vriend, en dan Matthijs Blom, natuurlijk Triple H persoonlijke brandwag, wat ook inloer hier by my, hoe gaan het met jou Matthijs?
2: Goeienavond Bok Radio, Matthijs hier so uit Nuremberg, Heinrich Triple H deploys persoonlijke brandwag, kom nou terug van Frankrijk af, was daar vir besigheid vir een dag, Lyon is nou pad huis toe, ek bly in Duitsland, na by Nuremberg. Laat dit met julle goed gaan, lekker luister, bye.
0: Ja, sy, baie dankie daarvoor, dankie vir die inloer, en hy braai natuurlijk in Duitsland, sy heeft my 3 keer een week, so hy vergeet nie sy roots nie, hy braai 3 keer een week daar so, maar baie dankie vir die inloer, my vriend, en ek waardeer het opreg, en dan het ek een boodskap gekry van Smitty af, Smitty hier so, en Smitty is plaaslik, hy is local.
3: Nanse, Joniso, want hy het laat weet, ons kom nou van die Action Cricket af, by Brackenfell, 2 games gespeel, al 2 gaan nou gauw toe, Chili's en Tokkelosies, dankie manne, lekker aan verder.
0: Dankie Smitty, ek waardeer jou boodskapie, en dan een boodskapie gekry van Arno, hy sê, hallo daar, Arno Lou, luister vanaf South Dakota, Arno, baie dankie vir die inloer, my vriend, jy moet die heerlijke dag hee, lekker werk, moet nie te hard werkie, maar ja, lyk besig hoor, lyk besig, nee, ek weet julle manne wat daar op die H2A is, julle werk baie hard, ek ter sommer nie, daar is nie een lyf wegsteek daar by die H2A nie, ek weet julle manne werk ontzettend hard, en julle is baie, baie besig. My Happy Ending, natuurlijk liekie van Avril Lavigne, net hier op Bok Radio, en dan is het uit vir die Waltons.

is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthou. Maar die lang pad loop ik nam. Om jou vast te hou, stap ik dier die blauw. Gooi jou hartje vir die reen, ruil jy nooit aan.